Alla korrekta magochitiga lagis, andar magochitiga lagis, andar magochitiga lagis.